0: doen omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
1: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Chen en de Rus Kachanov. In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales samen met haar Russische partner Diana Schneider. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Aanleiding is de grote verkiezingsoverwinning van de extreemrechtse partij zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn verzamelde een grote menigte aan de Brandenburger Tor. Ook in Potsdam, Frankfurt en verschillende steden in Mecklenburg-Vorpommern, waar binnenkort verkiezingen zijn, vonden protestacties plaats. De politie in Ecuador heeft 2 ton cocaïne gevonden in een container die op weg was naar Zweden. Het was een drugshond die de lading vond, verstopt tussen kisten fruit. De autoriteiten zoeken nu uit wie achter de smokkel zit. Ecuador is de voorbije jaren een belangrijk doorvoerland geworden voor drugs uit buurlanden Colombia en Peru. Eerder dit jaar onderschepten speurders in de haven van Hamburg nog een grote lading cocaïne. Die zat verstopt in bananendozen uit Ecuador. In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd. 10.000 reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. Dat komt er nog eens bovenop. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor het wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor en hij zei dat het ging om een wapen voor kleiduifschieten. 4 jaar geleden werd de Brit alles betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Op de US Open tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
2: Knappe zege van Alexander Bloks die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Die zijn op dit moment aan hun 5e set bezig. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Groot-Brittannië komt er een importverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Minister van Buitenlandse Zaken Miliband heeft dat bekendgemaakt. Hij pleit ook nog eens voor een twee-staten-oplossing met een onafhankelijk Israël en een onafhankelijk Palestina. De Britse regering wil zo strenger optreden tegen het Israëlische beleid in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever. Israël bouwt al decennia nederzettingen op die westelijke Jordaan-oever en dat is in strijd met het internationaal recht. Recent kondigde Israël nog een nieuw bouwproject aan met meer dan 1200 woningen. De hoogste aanklager van Oekraïne heeft ontslag genomen. Het Oekraïnse anticorruptiebureau ontdekte een netwerk dat geld witwaste voor illegale callcenters. Die centra organiseerden telefoonfraude op grote schaal en verdienden daar miljoenen aan. Medewerkers van het kantoor van procureur-generaal Kravchenko lieten zich omkopen, zodat er geen actie tegen de callcenters ondernomen werd. Kravchenko ontkent elke betrokkenheid bij de fraude, maar dient nu toch zijn ontslag in. In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 mensen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze pikken het niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis had gestuurd, op verzoek van een religieuze delegatie. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
1: Tennis. Alexander Bloks staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam toernooi. Op de US Open klopte hij de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had het wel zwaar. In de eerste set kreeg hij een medische behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel heeft ook Elise Mertens zich geplaatst voor de kwartfinales, samen met haar Russische partner Diana Schneider. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. Het weer. We krijgen een bewolkte dag. In de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemorgen, het is 5 uur. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Vanaf vandaag start de federale regering met gesprekken rond de begroting voor volgend jaar. De federale regering heeft de ambitieuze doelstelling om 10 miljard euro te vinden via besparingen of nieuwe inkomsten, dat zal nog moeten blijken, maar dat er niet aan het systeem van de salariswagens mag geraakt worden, dat is al duidelijk voor zowel de N-VA als CD&V. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
1: Ook CD&V-voorzitter Medi vindt het onbespreekbaar om aan de salariswagens te raken.
3: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
1: In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij haalde zondag een grote verkiezingsoverwinning binnen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. In Berlijn verzamelde een grote menigte aan de Brandenburger Tor en ook in Potsdam, Frankfurt en verschillende steden in Mecklenburg-Vorpommern, waar binnen 2 weken verkiezingen zijn, vonden er protestacties plaats. De Franse president Macron wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 15. En hij wil daarvoor een Europese wet. Hij heeft daarover een brief geschreven naar de voorzitter van de Europese Commissie. In de brief aan von der Leyen pleit hij dus voor een Europese wet die dat verbod vastlegt en dat dus voor alle Europese lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van Europese landen om zijn voorstel te steunen. Een gelijkaardig Frans verbod werd vorige maand nog door de Franse Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In het tennis is Alexander Blok erin geslaagd om de kwartfinales van de US Open te bereiken. Een opvallende prestatie, want het is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets, maar het is hem niet in de schoot geworpen, want in de eerste set kreeg Blok nog een behandeling voor pijn in zijn rug. In de kwartfinales van de US Open zal Blok het opnemen tegen de Rus Kachanov. In het dubbelspel heeft Elise Mertens zich kunnen plaatsen voor de kwartfinale samen met haar Russische partner. Zij versloegen een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en er trekt straks ook een regenzone over ons land vanaf de kust. Het wordt vandaag tot 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

feathers. They made up his bed, a gold-covered mattress.

0: Classics.
1: Radio 1. 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vanaf vandaag start de federale regering met gesprekken over de begroting voor volgend jaar. De federale regering heeft de ambitieuze doelstelling om 10 miljard euro te vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. Dat er niet aan het systeem van de salariswagens geraakt mag worden, is zowel voor de N-VA als voor CD&V nu al duidelijk. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
1: Ook CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vindt het onbespreekbaar om aan de salariswagens te raken.
3: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
1: De Franse president Macron wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 15. En hij wil daarvoor een Europese wet. Hij heeft daarover een brief geschreven naar de voorzitter van de Europese Commissie. In de brief aan von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Een gelijkaardig Frans verbod werd vorige maand door het Franse grondwettelijk Hof of de Franse Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. Artsen zonder Grenzen vraagt aandacht voor de besparingen op internationale hulp in Soedan. De wereldwijde hulp is met zo'n 36% gedaald en waardoor volgens Artsen zonder Grenzen de situatie in het land al maar slechter wordt. Door besparingen langs Amerikaanse en Europese kant zijn al veel gezondheidscentra moeten sluiten. Dat zegt Liesbeth Aalbrecht, noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen in Soedan.
4: Maar wij voelen echt wel die gevolgen wanneer andere organisaties vertrekken of gezondheidscentra, dus ziekenhuizen, klinieken, wanneer die dan sluiten, dan verdwijnen de patiënten niet. Ze komen dan terecht in klinieken die wel nog werken en daaronder dus ook heel veel van Artsen zonder Grenzen. Dus de druk op die weinige gezondheidscentra die nog functioneren, die neemt dan enorm toe.
1: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau op een eiland dichtbij Jakarta. De aswolk en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd. 10.000 reizigers zaten er vast. En er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. Tennis. Op de US Open in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Nochtans had Blok last van een ribblessure.
5: Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
1: Het weer vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen temperaturen tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien tot 19 graden dan. En donderdag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vanaf vandaag start de federale regering met gesprekken over de begroting. In Duitsland hebben duizenden mensen betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open als eerste Belgische man ooit. De federale regering gaat op zoek naar 10 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Vanaf vandaag starten de onderhandelingen. Deze week zullen dat in eerste instantie besprekingen tussen twee partijen zijn. Er wordt dus nog niet echt rond de tafel gezeten. En om aan de wensen van Europa te voldoen, heeft de federale regering genoeg aan 7,7 miljard euro. Maar premier De Wever heeft de lat hoger gelegd en wil dus 10 miljard vinden via nieuwe inkomsten of besparingen. Een van de pistes die al naar voren geschoven is, is om het systeem van de salariswagens minder voordelig te maken. Maar zowel voor de N-VA als voor CD&V is dat niet bespreekbaar. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen.
1: Ook CD&V-voorzitter Sammy Medi vindt het onbespreekbaar om de regeling van de salariswagens aan te passen.
3: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
1: Dat voorstellen, zoals een hervorming van de salariswagens nu worden besproken en afgeschoten in de media, is geen toeval. Het is eigen aan de start van zulke begrotingsgesprekken, zegt politiek journalist Ivan de Vadder.
4: Een ballonnetje oplaten om meteen te laten neerknallen heeft ook het voordeel dat dat van de tafel geveegd is, bijvoorbeeld. Of dat een andere partij die dit misschien op de tafel wou leggen, daardoor voor een stuk zijn munitie kwijt is. Ja. Dus in die fase van het politieke spel zitten we eigenlijk. En als die fase achter de rug is, zullen ze rond de tafel gaan zitten en zal er echt onderhandeld worden.
1: De Franse president Macron wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 15. En hij wil daarvoor een Europese wet. Hij heeft daarover een brief geschreven aan de voorzitter van de Europese Commissie. In de brief aan von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Een gelijkaardig Frans verbod werd vorige maand door de Franse Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij haalde zondag een grote verkiezingsoverwinning in de deelstaat Sachsen-Anhalt. 44% van de inwoners stemde voor het AfD en daar komt nu dus protest tegen. Jens Fransen.
5: Samen tegen dit fascisme.
6: Samen opkomen tegen fascisme, scandeerden demonstranten in Berlijn. Enkele honderden van hen zijn samengekomen bij de Brandenburger Tor.
7: Die brandmauer tegen de AfD, die moet jetzt stehen. Maar die deur zu den Wählerinnen, die is weiter offen. We moeten miteinander reden.
6: Het cordon rond het AfD moet stand houden, zegt deze man. Maar we moeten wel de deur open houden voor de AfD-kiezers. Ook in andere Duitse steden zoals Frankfurt en Potsdam vonden protestacties plaats. In Duitsland is niet iedereen extreem rechts, zegt deze jongeman. En dat moeten we nu tonen.
8: Daar te zijn voor mensen en ook te zeigen dat dat niet die meerheid in ganz Deutschland is en ja, Farbe te bekennen.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden gevallen en 7 anderen raakten gewond door Russische bombardementen. De voorbije dagen gold er een beperkt staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, omdat er Amerikaanse onderhandelaars kwamen. Maar dat bestand liep afgelopen nacht af. Artsen zonder grenzen vraagt aandacht voor de besparingen op internationale hulp in Soedan. De wereldwijde hulp is bijna met 36% gedaald en daardoor wordt de humanitaire crisis in het land alleen maar groter, volgens Artsen zonder grenzen. Door besparingen langs Amerikaanse en Europese kant zijn al veel gezondheidscentra moeten sluiten. Dat zegt Lisbeth Aalbrecht, noodhulpcoördinator van Artsen zonder grenzen in Soedan.
0: Maar wij voelen echt wel die gevolgen wanneer andere organisaties vertrekken of gezondheidscentra, dus ziekenhuizen, klinieken, wanneer die dan sluiten, dan verdwijnen de patiënten niet. Ze komen dan terecht in klinieken die wel nog werken en daaronder dus ook heel veel van Artsen zonder Grenzen. Dus de druk op die weinige gezondheidscentra die nog functioneren, die neemt dan enorm toe.
1: Tennis. Op de US Open in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Het is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Al begon de match moeizaam, vertelt Glenn Martens.
9: In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op. Maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerundolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerundolo deed wat hij kon, maar zowel in set 3 als in set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: De overwinning komt er ondanks een ribblessure waar Alexander Bloks op dit moment last van heeft.
10: Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
1: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Rus Kachanov. Het weer vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien tot 19 graden dan. En donderdag wisselend bewolkt en overwegend droog. Vooraan in dit nieuws had de start van de begrotingsgesprekken. De federale regering gaat op zoek naar 10 miljard euro via nieuwe inkomsten of besparingen. Voor de CD&V en N-VA mag er niet geraakt worden aan het systeem van de salariswagens. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vanaf vandaag start de federale regering met gesprekken over de begroting. In Duitsland hebben duizenden mensen betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. En Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open als eerste Belgische man ooit. De federale regering gaat op zoek naar 10 miljard euro voor de begroting. Vanaf vandaag starten de onderhandelingen. Deze week zullen dat eerst gesprekken zijn tussen twee partijen. Er wordt dus nog niet echt rond de tafel gezeten. Het is de bedoeling dat de begrotingsonderhandelingen tegen 13 oktober klaar zijn. Dat is de deadline. Om aan de wensen van Europa te voldoen heeft de federale regering eigenlijk genoeg aan 7,7 miljard euro. Maar premier De Wever heeft de lat hoger gelegd en wil dus 10 miljard vinden tegen 2029 via nieuwe inkomsten of besparingen. Een van de pistes die al naar voren geschoven is om het systeem van de salariswagens minder voordelig te maken. Maar zowel voor de N-VA als voor CD&V is dat niet bespreekbaar. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen.
1: Ook CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vindt het onbespreekbaar om de regeling van de salariswagens aan te passen.
3: In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
1: Dat voorstellen, zoals een hervorming van de salariswagens nu worden besproken en afgeschoten in de media, is geen toeval. Het is eigen aan de start van zulke begrotingsgesprekken, zegt politiek journalist Ivan de Vadder.
4: Een ballon als je oplaten om meteen te laten neerknallen, heeft ook het voordeel dat dat van de tafel geveegd is, bijvoorbeeld. Of dat een andere partij die dit misschien op de tafel wou leggen, daardoor voor een stuk zijn munitie kwijt is. Ja. Dus in die fase van het politieke spel zitten we eigenlijk. En als die fase achter de rug is, zullen ze rond de tafel gaan zitten en zal er echt onderhandeld worden.
1: Controleurs van de lijn waren vorig jaar een record aantal dagen afwezig na agressie. 1750 dagen om precies te zijn, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Afgelopen weekend nog raakte een controleur ernstig gewond aan het station Antwerpen-Berchem nadat hij werd aangevallen door mensen die geen geldig ticket konden tonen. Vorig jaar waren er 226 feiten van agressie, duidelijk meer dan de voorbije twee jaar. Bij de lijn kijken ze onder meer uit naar de invoering van de bodycams, zegt Frederik Wittok van de lijn.
5: Onder meer het afsluiten van de stuurposten van de chauffeurs, invoeren van bodycams, installeren van camera's op zoveel mogelijk bussen en het aanwerven van 67 extra collega's bij controle. De meeste van die maatregelen zijn ondertussen uitgevoerd. Voor bodycams hangen wij nog af van een aantal federale stappen, maar ook dat zou normaal gesproken in orde moeten komen.
1: De Franse president Macron wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 15. En hij wil daarvoor een Europese wet. Hij heeft daarover een brief geschreven naar de voorzitter van de Europese Commissie. In de brief aan von der Leyen pleit hij voor een Europese wet die dat verbod vastlegt voor alle lidstaten. Hij noemt de situatie dringend en werkt al aan een coalitie van EU-landen om zijn voorstel te steunen. Een gelijkaardig Frans verbod werd vorige maand door de Franse Grondwettelijke Raad tegengehouden, omdat het de vrijheid van meningsuiting van jongeren te zwaar zou beperken. In verschillende Duitse steden zijn duizenden mensen de straat opgegaan tegen de extreemrechtse partij AfD. Die partij haalde zondag een grote verkiezingsoverwinning binnen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. 44% van de inwoners stemde voor AfD. En daar komt nu dus protest tegen. Jens Fransen.
6: Samen tegen dit fascisme.
7: Samen opkomen tegen fascisme, scanderen demonstranten in Berlijn. Enkele honderden van hen zijn samengekomen bij de Brandenburger Tor.
8: Die brandmauer tegen de AfD, die moet jetzt staan. Maar die deur zu den Wählerinnen, die is weiter offen. We moeten miteinander reden.
7: Het cordon rond het AfD moet stand houden, zegt deze man. Maar we moeten wel de deur open houden voor de AfD-kiezers. Ook in andere Duitse steden zoals Frankfurt en Potsdam vonden protestacties plaats. In Duitsland is niet iedereen extreem rechts, zegt deze jongeman. En dat moeten we nu tonen.
9: Daar te zijn voor mensen en ook te zeigen dat dat niet de meerheid in ganz Duitsland is. En ja, Farbe zu bekennen.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden gevallen en 7 anderen raakten gewond door Russische bombardementen. De voorbije dagen gold er een beperkt staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, omdat er Amerikaanse onderhandelaars kwamen, maar dat bestand liep afgelopen nacht af. De Houthis in Jemen hebben vannacht een grote aanval uitgevoerd op buurland Saoedi-Arabië. Zeker 3 grote bedrijventerreinen in Saoedi-Arabië zijn getroffen. Er is sprake van meer dan 70 gewonden. In het zuiden van Saoedi-Arabië, bij de grens met Jemen, is in sommige regio's tijdelijk de elektriciteit uitgevallen. De Houthis controleren een deel van Jemen en steunen Iran. Volgens de Houthis waren de aanvallen van vannacht een vergelding voor eerdere Saoedische aanvallen. Tennis. Op de US Open in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Het is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al begon de match moeizaam, vertelt Glenn Martens.
10: In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op, maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel een set 3 als een set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: En die overwinning komt er ondanks de ribblessure waar Alexander Bloks op dit moment last van heeft.
11: Ik was al heel close om bijna een hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen en voelde ik mij al veel beter. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
1: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Rus Kachanov. Het weer. Vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien tot 19 graden dan. En donderdag wisselend bewolkt en overwegend droog. Vooraan in dit nieuws zat de start van de begrotingsgesprekken. De federale regering gaat op zoek naar 10 miljard euro via nieuwe inkomsten of besparingen tegen 2029. Voor de N-VA en CD&V mag er alvast niet geraakt worden aan het systeem van de salariswagens. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Controleurs van de lijn waren vorig jaar een record aantal dagen afwezig na agressie. 1750 dagen om precies te zijn, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Afgelopen weekend nog raakte een controleur ernstig gewond aan het station Antwerpen-Berchem nadat hij werd aangevallen door mensen die geen ticket konden tonen. Vorig jaar waren er 226 feiten van agressie, duidelijk meer dan de voorbije 2 jaar. Bij de lijn kijken ze onder meer uit naar de invoering van de bodycams, zegt Frederik Witok van de lijn.
2: Onder meer het afsluiten van de stuurposten van de chauffeurs, invoeren van bodycams, installeren van camera's op zoveel mogelijk bussen en het aanwerven van 67 extra collega's bij controle. De meeste van die maatregelen zijn ondertussen uitgevoerd. Voor bodycams hangen wij nog af van een aantal federale stappen, maar ook dat zou normaal gesproken in orde moeten komen.
1: Deze zomer waren er bijna of meer dan dubbel zoveel meldingen van blauwalg in Vlaamse wateren in vergelijking met de zomer van vorig jaar. Dat heeft alles te maken met de lange droge periode en de hitte. Blauwalg komt vooral voor in water met weinig stroming, zoals plassen, vijvers, maar ook meer en meer in kanalen. Dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: We merken dat de blauwalgen ook opduiken in kanalen bijvoorbeeld, waar er normaal gezien toch wat meer stroming is. Maar door het warme en droge weer zijn die debieten ook daar lager, zit daar ook minder stroming op. En merken we toch ook dat die blauwalg daar ook opduikt. Die voedingsstoffen die moeten toch nog naar beneden uit die waterloop gehaald worden, zodat die blauwalg eigenlijk minder zal voorkomen.
1: Rusland heeft afgelopen nacht weer een grote aanval uitgevoerd op buurland Oekraïne. Volgens Oekraïne ging het om tientallen raketten en 166 drones. Het grootste deel daarvan is neergehaald door de luchtafweer. Collega Marijn Triot is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en moest de hele nacht schuilen.
4: Er werd voor gewaarschuwd in Russische bommenwerpers opgestegen die dan kruisraketten afvuren en dan kan je verwachten dat er zo'n massale gecombineerde aanval van drones, kruisraketten, andere types missiles en ballistische raketten natuurlijk zullen afgevuurd worden op de Oekraïnse hoofdstad.
1: In de regio rond Kiev vielen 2 doden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky valt Rusland, nu de winter voor de deur staat, onder meer het elektriciteitsnet aan. Sport, een primeur op de US Open tennis. Voor het eerst is een Belgische man erin geslaagd om de kwartfinales te bereiken. In New York heeft Alexander Bloks zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets, ondanks een ribblessure. Volgens ex-tennisspeler Philippe de Wulf is vooral de mentale kracht van Alexander Bloks een grote sterkte.
5: Ik denk dat het hoofd van Alexander Bloks misschien ook zijn grootste troef is. Hij kan ongelooflijk goed tennissen. Hij heeft een impressionante fysiek, maar zijn mentaliteit is gewoon voorbeeldig. En dat zie je zowel op de goede momenten, maar ook als het slecht gaat, als hij blessures oploopt. Hij gaat daar heel nuchter mee om, realistisch mee om. Hij zegt dat is gewoon even een setback in mijn progressie, maar we gaan verder, we werken eraan en we komen sterker terug. Hij heeft echt een hele goede mindset.
1: Het weer vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag al regen in het westen van het land. In de loop van de dag ook op andere plaatsen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien. Tot 19 graden dan. En donderdag wisselend bewolkt en overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij Vlaamse 15-jarigen gaan opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. Dat zegt onderzoekster Lisbeth Berlamont van de UGent.
2: Vooral voor wiskunde zie je eigenlijk een heel specifiek patroon waarbij we vroeger meer toppresteerders hadden dan laagpresteerders en nu eigenlijk met meer laagpresteerders zitten dan toppresteerders. We zien nu in 2025 dat we eigenlijk voor lezen dat 30% van de leerlingen dat basisniveau niet behaalt en voor wiskunde gaat dat ongeveer om een kwart van de leerlingen.
1: Heel wat bedrijven stemmen hun uurroosters af op flexijobbers. Dat zegt de christelijke vakbond ACV in het laatste nieuws. En daar zijn dan de vaste medewerkers steeds vaker de dupe van. Dat zegt Anne Vermorgen, internationaal of nationaal voorzitter liever van ACV.
3: Flexijobbers kunnen zelf bepalen wanneer dat zij al dan niet komen. En dus, ja, als je geen zin hebt om op niet sympathieke uren of op moeilijke uren te komen, ja, dan laat je die gaten voor de vaste medewerkers en dan gaat dat ten koste van de vaste medewerkers. Dus er is geen normaal overleg meer mogelijk over het invullen van de uurroosters.
1: De overbevolking in de gevangenissen brengt het hele rechtssysteem in ons land in gevaar, dat zegt de Raad van Europa, een organisatie die waakt over de mensenrechten en de rechtsstaat in 46 landen. De Raad bracht in mei vorig jaar een bezoek aan 5 gevangenissen en 2 centra voor geïnterneerden. Ze stelden vast dat al maar meer gevangenen op de grond slapen. Dat is slecht voor de veiligheid van de gevangenen en het personeel. En de Raad vraagt ons land om maatregelen te nemen zodat het rechtssysteem goed kan blijven werken. Het UZ in Gent gaat mensen met een verhoogd risicoprofiel op gezond en gezondheidsklachten liever screenen op hoofd- en halskanker. Vooral 40-plussers die roken en drinken, of dat vroeger veel deden, lopen meer kans. Elke week krijgen 50 Belgen de diagnose. Maar een echte algemene test om de kanker op te sporen is er nog niet. Het begint vaak met milde klachten, zegt oncoloog Michael Sarens.
4: Aanhoudende keelpijn, heesheid of een zwelling in de hals die opgetreden is. Als een van die 3 langer dan 3 weken duurt, dan moet je eigenlijk naar de dokter voor een verder onderzoek. Waarom doen we dat nu precies? Ja, omdat de tekens vaak heel discreet zijn en mensen vaak lang rondlopen met bepaalde symptomen die toch ook op hoofd-halskanker kunnen wijzen.
1: Afgelopen zomer waren er meer dan dubbel zoveel meldingen van blauwalg in Vlaamse wateren in vergelijking met de zomer van vorig jaar. Dat heeft alles te maken met de lange periode van droogte en hitte. Blauwalg komt vooral voor in water met weinig stroming, zoals plassen, vijvers, maar ook steeds meer in kanalen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: We merken dat de blauwalgen ook opduiken in kanalen bijvoorbeeld, waar er normaal gezien toch wat meer stroming is. Maar door het warme en droge weer zijn die debieten ook daar lager, zit daar ook minder stroming op. En merken we toch ook dat die blauwalg daar ook opduikt. Die voedingsstoffen die moeten toch nog naar beneden uit die waterloop gehaald worden, zodat die blauwalg eigenlijk minder zal voorkomen.
1: Het weer vandaag eerst bewolkt met in de voormiddag regen in het westen van het land en in de loop van de dag ook op andere plaatsen temperaturen rond de 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien tot 19 graden dan. En donderdag wisselen bewolkt en overwegend droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3 op de 4 het basisniveau niet. Dat moet beter, vindt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir.
2: Dat heeft natuurlijk een weerslag op de welvaart ook, het economisch belang, want wij zijn een kennismaatschappij. Nederlands en wiskunde blijft belangrijk. Maar als we het breder bekijken, ja, ook het persoonlijk geluk van deze leerlingen, dat hangt daar ook mee samen en ook de gezondheid op lange termijn.
1: Ook voor wiskunde gaat de score opnieuw achteruit. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. En de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij wordt ook groter. Heel wat bedrijven stemmen hun uurroosters af op flexijobbers. Dat zegt de christelijke vakbond ACV in het laatste nieuws. En daar zijn de vaste medewerkers steeds vaker de dupe van, zegt Anne Vermorgen, internationaal voorzitter liever van ACV.
3: Flexijobbers kunnen zelf bepalen wanneer dat zij al dan niet komen. En dus, ja, als je geen zin hebt om op niet sympathieke uren of op moeilijke uren te komen, ja, dan laat je die gaten voor de vaste medewerkers en dan gaat dat ten koste van de vaste medewerkers. Dus er is geen normaal overleg meer mogelijk over het invullen van de uurroosters.
1: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders gaat energiecontracten en facturen duidelijker maken. Dat heeft hij gezegd in het Radio 2-programma Win-Win. Zo mag een eindafrekening met meterstanden van meer dan een jaar oud niet meer naar de klant gestuurd worden. En bij openstaande facturen gaat de verjaringstermijn voor klanten van 5 naar 2 jaar. En bij een verhuizing mogen de oude en nieuwe bewoners geen factuur krijgen voor energie die zij zelf niet hebben verbruikt. De maatregelen gaan in midden volgend jaar. Minister Rob Beenders over die eindafrekening.
4: Mensen moeten vooral snel die factuur krijgen. Dat staat vandaag op 6 weken. Nadat de meterstand is doorgegeven, duurt het langer. Dan krijg je een compensatie per maand. Maar we zetten er nu wel een eindtermijn van 12 maanden op. Dus heb je na 12 maanden de factuur niet gekregen, dan moet je ze ook gewoon niet meer krijgen.
1: In Frankrijk zijn dieven aan de haal gegaan met 4 schilderijen van de Franse schilder Renoir. Dat gebeurde in een museum aan de Franse Riviera. Rond 6 uur vanochtend werden de 2 dieven opgemerkt door de politie. Tijdens de achtervolging lieten ze 1 schilderij vallen. Ze gingen er vandoor met de overige 3. In totaal zouden die zo'n 9 miljoen euro waard zijn. De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met gewelddadige overvallen en diefstallen. Het is intussen een jaar geleden dat dieven in het befaamde Louvre de Franse kroonjuwelen buit maakten ter waarde van $88 miljoen. Rusland heeft afgelopen nacht weer tientallen raketten en meer dan 160 drones afgevuurd op Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky neemt Rusland onder meer energieinfrastructuur in het vizier, omdat de winter weer voor de deur staat. Marijn Trio is in de Oekraïense hoofdstad Kiev.
5: De hele nacht zijn raketten en drones neergekomen op het centrum van Kiev en de buitenwijken. Maar ook 's ochtends bij klaarlichte dag gaan de bombardementen nog door. Hier is zo net een drone neergekomen op dit magazijn aan de rand van Kiev. En dat is wat we de laatste tijd regelmatig zien. Dat Rusland systematisch magazijnen en opslagplaatsen aanvalt met de bedoeling om de bevoorrading van de hoofdstad Kiev en eigenlijk het leven in Kiev zoveel mogelijk land te leggen.
1: Het weer. Eerst bewolkt, in de voormiddag regen in het westen van het land en in de loop van de dag ook op andere plaatsen. Temperaturen rond de 23 graden. Morgen wisselvallig met stapelwolken en enkele buien en tot 19 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

Radio 1 Classics live.

0: Classics.
1: Radio 1. 12 uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vlaamse leerlingen presteren opnieuw slechter voor wiskunde en lezen. Arco-coöperanten vragen dat de privatisering van de bank Belfius gebruikt wordt om hen te compenseren voor hun verliezen. En alweer hebben dieven kostbare kunst gestolen uit een museum in Frankrijk. De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij Vlaamse 15-jarigen gaan opnieuw achteruit. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europese gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Ook de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij wordt groter. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Maar liefst een kwart van de 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet, ziet onderzoeker Lisbeth Berlamont.
3: Vooral voor wiskunde zie je eigenlijk een heel specifiek patroon, waarbij we vroeger meer toppresteerders hadden dan laagpresteerders en nu eigenlijk met meer laagpresteerders zitten dan toppresteerders.
2: Bij leesvaardigheid haalt 3 op de 10 het basisniveau niet. In het beroepsonderwijs gaat het zelfs om 3/4 van de leerlingen. Beschamend voor een kenniseconomie als Vlaanderen, vindt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir.
4: Ook het persoonlijk geluk van deze leerlingen, dat hangt daar ook mee samen. En ook de gezondheid op lange termijn.
2: Op 10 jaar tijd hoopt ze het tijd te keren. En daarvoor kijkt ze onder meer naar de B-stroom in de eerste graad van het secundair onderwijs, waar leerlingen zonder getuigschrift van het lager onderwijs kunnen starten.
4: Die gaan we echt wel grondig gaan hervormen, samen met de andere doelen in de brede eerste graad van het secundair onderwijs. En dat is eigenlijk een vervolg van wat we gedaan hebben in dat basisonderwijs met die terugkeer naar dat kennisrijk curriculum.
1: De overbevolking in de gevangenissen brengt het hele rechtssysteem in ons land in gevaar. Dat zegt de Raad van Europa, een organisatie die waakt over de mensenrechten en de rechtsstaat in 46 landen. De Raad bracht in mei vorig jaar een bezoek aan 5 gevangenissen en 2 centra voor geïnterneerden. Ze stelde vast dat al maar meer gevangenen op de grond slapen. Dat is slecht voor de veiligheid en van de gevangenen en het personeel. De Raad vraagt ons land om maatregelen te nemen zodat het rechtssysteem goed kan blijven werken. Als Staatsbank Belfius binnenkort gedeeltelijk geprivatiseerd wordt, dan moet een deel van de opbrengst gebruikt worden om de Arco-coöperanten te vergoeden. Dat vragen vertegenwoordigers van oud-coöperanten aan de federale regering. De 800.000 coöperanten van Arco verloren hun geld toen Dexia, de voorloper van Belfius, over de kop dreigde te gaan. Uitleg door Michaël van Drogenbroek.
5: Nu de gedeeltelijke privatisering van Belfius nakend is, moet ook gedacht worden aan een vergoeding voor de Arco-coöperanten. Dat vindt Deminor dat oud-coöperanten vertegenwoordigt, zegt Erik Bomans.
6: Wij vragen vandaag dat indien de overheid beslist om Belfius Bank te privatiseren, dus een gedeeltelijke verkoop te doen, dat dan de beloofde compensatieregeling uitgevoerd wordt.
5: Die compensatieregeling lag op de tafel toen er gedacht werd aan een beursgang van Belfius. Die beursgang kwam er niet, maar volgens Bomans blijft de compensatieregeling zelf wel overeind.
6: Wij zeggen dat de regeling die men heeft voorgesteld in 2018 nog altijd bestaat. Dat is een akkoord, dat ligt daar en daar waren 2 voorwaarden aan. 1. De gedeeltelijke verkoop van Belfius en 2. Het akkoord van Europa. Het akkoord van Europa hebben we vandaag. Het enige dat nog open staat is de verkoop van Belfius.
5: Als de compensatie er niet komt, dan willen de vertegenwoordigers van de coöperanten die via de rechtbank afdwingen.
1: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil energiecontracten en facturen duidelijker maken. Dat heeft hij gezegd in het Radio 2-programma Win-Win. Zo mag een eindafrekening met meterstanden van meer dan een jaar oud niet meer naar de klant gaan. Bij openstaande facturen gaat de verjaringstermijn voor klanten van 5 naar 2 jaar. En ook bij een verhuizing mogen de oude en de nieuwe bewoners geen factuur krijgen voor energie die zij zelf niet hebben verbruikt. Minister Rob Beenders.
7: Het is redelijk absurd dat wanneer je verhuist, er zit nooit een vaste dag op. Dat kan de 6e van de maand zijn of de 13e van de maand. Maar dan stonden er kleine lettertjes in je voorwaarden waarin je soms de energiefactuur moest betalen van je voorganger. Dus dat gaat eruit. Wij willen nu verplichten, en het is ook beslissende regering, dat de dag dat je verhuist, tot dan betaal je nog de energie die je verbruikt hebt. En vanaf de dag dat de nieuwe inwoner komt, betaalt hij zijn energiefactuur. Dat is maar logisch.
1: In de buurt van Aken, net voorbij de grens in Duitsland, is er gisteren opnieuw een poging tot sabotage geweest aan een hoogspanningsleiding. In de buurt van de elektriciteitscentrale van Weisweiler vond de politie opnieuw materiaal dat bedoeld is om kortsluiting te veroorzaken. Er was geen schade, maar de politie vond wel weer een opeisingsbrief. Of er een verband is met eerdere sabotagepogingen is niet duidelijk. Daarvoor zoekt de politie al dagen een extremistische klimaatactivist. Rusland heeft afgelopen nacht weer tientallen raketten en meer dan 160 drones afgevuurd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky viseert Rusland onder meer de energieinfrastructuur nu de winter weer voor de deur staat. Marijn Trio is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev.
0: De hele nacht zijn er raketten en drones neergekomen op het centrum van Kiev en de buitenwijken. Maar ook 's ochtends bij klaarlichte dag gaan de bombardementen nog door. Hier is zo net een drone neergekomen op dit magazijn aan de rand van Kiev. En dat is wat we de laatste tijd regelmatig zien. Dat Rusland systematisch magazijnen en opslagplaatsen aanvalt met de bedoeling om de bevoorrading van de hoofdstad Kiev en eigenlijk het leven in Kiev zoveel mogelijk lam te leggen.
1: In Frankrijk zijn dieven aan de haal gegaan met 4 schilderijen van de Franse schilder Pierre-Auguste Renoir. Dat gebeurde in een museum aan de Franse Riviera. De afgelopen tijd krijgen steeds meer musea in Europa te maken met brutale kunstdiefstallen. Veerle de Vos.
8: Iets voor 6 uur vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir aan de Franse Riviera. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens hun vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De diefstal vond plaats in de voormalige villa van de Franse schilder vlakbij Nice. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro. De afgelopen maanden kregen verschillende kleine musea in Europa te maken met soms gewelddadige overvallen en diefstallen, vaak op klaarlichte dag. Het is intussen een jaar geleden dat dieven aan de haal gingen met de Franse kroonjuwelen in het befaamde Louvre, ter waarde van 88 miljoen euro. Ook die zijn nog steeds niet terecht.
1: Het weer. Vanmiddag hier en daar nog opklaringen, elders kans op regen, temperaturen rond de 23 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, vooral in het noordoosten van het land nog enkele buien, en tot 19 graden dan. Donderdag bewolkt, maar meestal droog, en vrijdag opnieuw kans op lichte regen. Vooraan in dit nieuws, Vlaamse 15-jarigen doen het opnieuw minder goed voor wiskunde en leesvaardigheid. Zo blijkt uit internationaal PISA-onderzoek. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Vlaamse leerlingen presteren opnieuw slechter voor wiskunde en lezen. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de reeks sabotages aan hoogspanningsstations. En alweer hebben dieven kunstwerken gestolen uit hun museum in Frankrijk. De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij Vlaamse 15-jarigen gaan opnieuw achteruit. Dat blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek. De Vlaamse 15-jarigen blijven wel hoger scoren dan het Europese gemiddelde, maar er zijn minder uitblinkers. En ook de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij wordt groter. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Maar liefst een kwart van de 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet, ziet onderzoeker Lisbeth Berlamont.
3: Vooral voor wiskunde zie je eigenlijk een heel specifiek patroon waarbij we vroeger meer toppresteerders hadden dan laagpresteerders en nu eigenlijk met meer laagpresteerders zitten dan toppresteerders.
2: Bij leesvaardigheid haalt 3 op de 10 het basisniveau niet. In het beroepsonderwijs gaat het zelfs om 3/4 van de leerlingen. Beschamend voor een kenniseconomie als Vlaanderen, vindt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir.
4: Ook het persoonlijk geluk van deze leerlingen, dat hangt daar ook mee samen en ook de gezondheid op lange termijn.
2: Op 10 jaar tijd hoopt ze het tijd te keren. En daarvoor kijkt ze onder meer naar de B-stroom in de eerste graad van het secundair onderwijs, waar leerlingen zonder getuigschrift van het lager onderwijs kunnen starten.
4: Die gaan we echt wel grondig gaan hervormen, samen met de andere doelen in de brede eerste graad van het secundair onderwijs. En dat is eigenlijk een vervolg van wat we gedaan hebben in dat basisonderwijs met die terugkeer naar dat kennisrijk curriculum.
1: In de B-stroom van het secundair ziet Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs ook grote niveauverschillen. Hij pleit voor meer samenwerking met het basisonderwijs.
5: We zien bijvoorbeeld hoe in het eerste jaar B-stroom ook leerkrachten uit het basisonderwijs aan de slag gaan. Net omwille van het feit dat zij ook wel die affiniteit hebben met die leerlingen. Dat is 1 voorbeeld. Maar ik vind dat we echt ook over de structuren moeten nadenken. Want op het moment dat je een structuur hebt waar een te grote groep gewoon vastloopt, dan is het teken dat je andere dingen moet gaan doen.
1: Aan betere prestaties wordt gewerkt, maar ook aan gezonde voeding op school. Dit schooljaar krijgen bijna 150.000 leerlingen in Vlaanderen bijvoorbeeld soep, fruit of zelfs een volledige maaltijd aangeboden. In september vorig jaar was dat nog minder dan de helft. Dat heeft onder meer te maken met de financiering. De Vlaamse overheid betaalt een groot deel van de kostprijs, maar de gemeenten die meedoen moeten ook bijdragen. Het aandeel dat de gemeenten moeten betalen ligt nu veel lager dan vorig jaar en dus zijn er meer ingestapt, zegt minister van Welzijn Caroline Genet.
6: Bij €136 financiert de Vlaamse overheid per kind per schooljaar en de lokale besturen leggen daar nog iets meer dan €30 bij. Dat betekent dat je doorheen het schooljaar kan kiezen om bijvoorbeeld soep te voorzien, groente, fruit. Sommigen vragen een bijdrage van de ouders, anderen helemaal niet. Wat wij belangrijk vinden is dat elk kind recht heeft op gezonde voeding, want op een lege maag kan niemand leren of zich concentreren.
1: Het bedrijf Klarebout Potatoes wil zijn vestiging in Moeskroen sluiten. 392 banen dreigen daardoor te verdwijnen. Klarebout Potatoes zegt dat er meer aardappelproducten geproduceerd worden dan de vraag op dit moment, terwijl de kosten dezelfde blijven. De vestiging in Moeskroen is de kleinste van de groep en werkt volgens het bedrijf met oudere installaties. De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. Arco-coöperanten, die hun spaargeld kwijtraakten toen de bank Dexia bijna failliet ging, doen een nieuwe poging om een vergoeding te krijgen. De commerciële bank Dexia ging ten onder in 2011. Ze kwam toen in handen van de federale overheid en werd Belfius. 15 jaar later wil de regering Belfius gedeeltelijk verkopen. En vertegenwoordigers van de 800.000 Arco-coöperanten vinden dat ze recht hebben op een deel van de opbrengst van die verkoop. Uitleg door Michiel van Drogenbroek.
7: Nu de gedeeltelijke privatisering van Belfius nakend is, moet ook gedacht worden aan een vergoeding voor de Arco-coöperanten. Dat vindt Deminor dat oud-coöperanten vertegenwoordigt, zegt Erik Bomans.
8: Wij vragen vandaag dat indien de overheid beslist om Belfius Bank te privatiseren, dus een gedeeltelijke verkoop te doen, dat dan de beloofde compensatieregeling uitgevoerd wordt.
7: Die compensatieregeling lag op de tafel toen er gedacht werd aan een beursgang van Belfius. Die beursgang kwam er niet, maar volgens Bomans blijft de compensatieregeling zelf wel overeind.
8: Wij zeggen dat de regeling die men heeft voorgesteld in 2018 nog altijd bestaat. Dat is een akkoord, dat ligt daar en daar waren twee voorwaarden aan. Eén, de gedeeltelijke verkoop van Belfius en twee, het akkoord van Europa. Het akkoord van Europa hebben we vandaag. Het enige dat nog open staat is de verkoop van Belfius.
7: Als de compensatie er niet komt, dan willen de vertegenwoordigers van de coöperanten die via de rechtbank afdwingen.
1: In Duitsland is de man opgepakt die verdacht wordt van een aantal sabotagepogingen bij hoogspanningsstations. Roel Pennemans, naar die man werd al enkele dagen gezocht. Daarmee komt nu een einde aan die zoektocht.
9: Zeker. Vorige week dinsdag ontstond op 24 uur tijd, zowel in het oosten van Duitsland als in het westen in Noord-Rijn-Westfalen, kortsluiting in kabels vlakbij een hoogspanningscabine. En al snel was duidelijk dat het om sabotage ging. Er werden ook opeisingsbrieven naar Duitse media gestuurd, waarin stond dat die acties voortkwamen uit de strijd tegen fossiele brandstoffen. En als verdachte kwam een 48-jarige radicale klimaatactivist in beeld, waar de politie sindsdien met man en macht naar heeft gezocht. Gisternamiddag was er dan opnieuw sprake van een poging tot sabotage bij de elektriciteitscentrale van Weisweiler, dat is niet ver van Aken, dus vlakbij de Duits-Belgische grens. En daar is de verdachte vanochtend bij een verkeerscontrole tegengehouden en opgepakt.
1: Dankjewel voor de update, Roel. In Frankrijk hebben dieven 4 schilderijen van de Franse schilder Renoir gestolen. Dat gebeurde in een museum in de buurt van Nice in het zuiden. De laatste tijd krijgen meer en meer musea in Europa te maken met brutale kunstdiefstallen. Veerle de Vos.
10: Iets voor 6 uur vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir aan de Franse Riviera. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens een vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De diefstal vond plaats in de voormalige villa van de Franse schilder, vlakbij Nice. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro. De afgelopen maanden kregen verschillende kleine musea in Europa te maken met soms gewelddadige overvallen en diefstallen, vaak op klaarlichte dag. Het is intussen een jaar geleden dat dieven aan de haal gingen met de Franse kroonjuwelen in het befaamde Louvre, ter waarde van 88 miljoen euro. Ook die zijn nog steeds niet terecht.
1: Vanmiddag hier en daar nog opklaringen. Lichte regen vanaf de kust richting het centrum. Temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, vooral in het noordoosten van het land. Ook enkele buien en tot 19 graden dan. Vooraan in dit nieuws, Vlaamse 15-jarigen doen het opnieuw minder goed voor wiskunde en leesvaardigheid. Ze presteren nog boven het Europese gemiddelde, maar er zijn minder leerlingen aan de top. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, goedemiddag. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Het bedrijf Klarebout Potatoes wil zijn fabriek in Moeskroen sluiten. Dan zouden er 392 banen verdwijnen. Klarebout Potatoes maakt diepvriesfrieten en andere aardappelproducten. Maar volgens de directie is de vraag op dit moment kleiner dan het aanbod, terwijl de kosten wel gelijk blijven. De fabriek in Moeskroen is de kleinste van de groep en werkt volgens het bedrijf ook met oudere installaties. De sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu een wettelijke procedure met de vakbonden. 3 op de 10 15-jarigen in Vlaanderen halen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. In het beroepsonderwijs haalt zelfs 3/4 het basisniveau lezen niet. Valentina Kools van het stedelijk onderwijs zou in het beroepsonderwijs liever niet meer in leerjaren werken, maar leerlingen op hun niveau lessen en praktijkvakken laten volgen. Want nu is het verschil tussen leerlingen binnen 1 leerjaar te groot.
2: In diezelfde klas, in de B-stroom, komen zowel leerlingen terecht die al een diploma van het basisonderwijs hebben, maar evengoed andere leerlingen die dat niet hebben, waardoor je met grote verschillen zit. En onze vraag is toch wel om daar structureel te gaan naar kijken en misschien de school op die manier anders te gaan organiseren waar dat je daar rekening mee houdt.
1: En ook voor wiskunde haalt 1/4 van de 15-jarigen in Vlaanderen het basisniveau niet. De burgemeester van Schaarbeek verbiedt 2 mannen een maand lang om in de buurt van het Noordstation te komen. De 2 mannen staan bij de politie bekend voor tientallen feiten van drugs en criminaliteit. We willen de overlast in de Noordwijk strenger aanpakken en het plaatsverbod hoort daarbij, zegt de burgemeester Martin de Brabant.
3: De wijk is een enorme uitdaging, dus ik wil alle mogelijkheden die ik heb gebruiken. En deze mensen hebben geen plaats meer in onze wijk.
1: De burgemeester legde eerder ook al een nachtsluiting op voor cafés, winkels en bordelen. De Duitse politie heeft een radicale klimaatactivist opgepakt die verdacht wordt van verschillende sabotages op het elektriciteitsnet in Duitsland. Er werd al een week naar hem gezocht. Roel Pennemans doet het verhaal.
4: Vorige week dinsdag ontstond op 24 uur tijd zowel in het oosten van Duitsland als in het westen in Noord-Rijn-Westfalen kortsluiting in kabels vlakbij een hoogspanningscabine. En al snel was duidelijk dat het om sabotage ging. Er werden ook opeisingsbrieven naar Duitse media gestuurd waarin stond dat die acties voortkwamen uit de strijd tegen fossiele brandstoffen. En als verdachte kwam een 48-jarige radicale klimaatactivist in beeld. Gisterenmiddag was er dan opnieuw sprake van een poging tot sabotage, niet ver van Aken, dus vlakbij de Duits-Belgische grens. En daar is de verdachte vanochtend bij een verkeerscontrole tegengehouden en opgepakt.
1: Vanmiddag hier en daar nog opklaringen. Lichte regen vanaf de kust richting centrum. Temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen en vooral in het noordoosten van het land enkele buien. Tot 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een Brugse onderzoeksrechter heeft 2 mannen van Ghanese afkomst aangehouden. Ze worden verdacht van vriendschapsfraude. Oplichters proberen dan op sociale media een relatie met iemand op te bouwen. En als ze genoeg vertrouwen gewonnen hebben, overhalen ze hun slachtoffers om geld te sturen. Dit onderzoek startte na een klacht van een vrouw van 72 uit Oostende. Zij verloor uiteindelijk bijna 120.000 euro. In totaal zouden de 2 verdachten 1 miljoen euro buitgemaakt hebben bij 8 slachtoffers. De kustgemeente Kokzijde gaat een premie geven aan jonge kopers om jongere inwoners aan te trekken. Wie jonger is dan 40 krijgt een premie van 12.000 euro bij de aankoop van een huis of appartement. Je moet dan wel minstens 10 jaar onafgebroken in Kokzijde blijven wonen en het moet je enige woning zijn. De premie moet helpen om de gemeente te verjongen, zegt schepen van wonen Patricia van den Broeke.
2: We zijn eigenlijk de gemeente met de oudste bevolking en leeftijd, de oudere bevolking, die hier heel welkom zijn en die we zeer graag hebben. Maar we willen een klein beetje verjonging, omdat het ook gewoon nodig is om alles leefbaar te houden in onze gemeente.
1: Ze verwacht dat elk jaar een 20-tal mensen de premie gaat aanvragen. De burgemeester van de Spaanse enclave Ceuta vraagt dringend om hulp aan de Europese Unie. Hij was vanmorgen in het Europees Parlement en bij de Europese Commissie. Volgens de burgemeester is de situatie in Ceuta nog altijd onhoudbaar sinds eind juli tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens overgestoken zijn. Het leven is er helemaal veranderd en er zijn ook nog altijd duizenden migranten, zegt hij. Daarom vraagt de burgemeester dat de EU komt helpen om iedereen weg te krijgen en hij vraagt ook geld om de grenzen beter te kunnen beveiligen. De Britse regering gaat 116 miljoen euro vrijmaken om Oekraïne komende winter te voorzien van luchtafweer. Het is geld voor drones, luchtafweerraketten en zware munitie. Oekraïne is erg afhankelijk van Amerikaanse afweerraketten, maar de Amerikanen gebruiken die raketten de afgelopen tijd zelf in de oorlog met Iran. Een groep van 50 landen zit vanmiddag net samen om de steun voor Oekraïne te coördineren. Vanmiddag hier en daar opklaringen, ook lichte regen vanaf de kust richting centrum en temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen en vooral in het noordoosten van het land enkele buien. Dan halen we tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Wereldwijd scoren 15-jarigen minder goed op de internationale PISA-toets. Een vergelijkend onderzoek waarmee de kennis en vaardigheden getest worden voor lezen en wiskunde. Ook in Vlaanderen gaan de resultaten achteruit. En ook de motivatie bij de leerlingen om de test in te vullen was lager dan bij de vorige edities, zegt onderwijsexpert Pedro de Bruikere.
2: PISA is iets dat je natuurlijk niet doet voor punten op je rapport. Je wordt daar niet voor beloond. Je doet dat in feite om de samenleving te helpen. En wat merkt men nu? Ze vragen zelf aan de jongeren om in te schatten van ja, heb jij hier in feite je best voor gedaan? Nog nooit hebben er zoveel jongeren geantwoord van nee, niet echt.
1: Een Brugse onderzoeksrechter heeft 2 mannen van Ghanese afkomst aangehouden voor vriendschapsfraude. Oplichters proberen dan op sociale media een relatie met iemand op te bouwen. En als ze genoeg vertrouwen krijgen, overhalen ze hun slachtoffers om geld op te sturen. Dit onderzoek startte na een klacht van een vrouw van 72 uit Oostende. Zij verloor uiteindelijk bijna 120.000 euro. In totaal zouden de verdachten 1 miljoen euro buitgemaakt hebben bij 8 slachtoffers. De NMBS heeft deze zomer opnieuw meer passagiers vervoerd. Er werden 15 miljoen losse tickets verkocht. Dat zijn er ruim 9% meer dan vorige zomer. De NMBS legde extra treinen in op warme dagen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
3: Een van de populairste bestemmingen deze zomer, dat was ja geen verrassing, de kust. We verkochten daarvoor 1,7 miljoen treintickets, wat er 8,5% meer zijn dan een jaar eerder. Daar spelen we ook echt wel dus op in met die extra treinen naar de populairste bestemmingen, zoals naar Oostende en naar Blankenbergen.
1: In Roemenië is een Rus opgepakt die verdacht wordt van pogingen tot sabotage. De inlichtingendiensten hielden hem al maanden in het oog. Op verschillende militaire basissen zou hij militair materieel en personeel gefotografeerd en gefilmd hebben. Die gegevens stuurde hij door naar een tussenpersoon. De Roemeense inlichtingendiensten zeggen dat Rusland kwetsbare mensen recruteert om gevoelige informatie te verzamelen voor sabotageacties. Voetbalster Tessa Willaert is voor de eerste keer bij de genomineerden voor de Gouden Bal. De lijst bestaat uit de 30 beste voetbalsters van dit jaar. Willaert speelt nu bij Como in Italië en bij de nationale ploeg. Het gala van de Gouden Bal is eind oktober. Thibaut Courtois is ook genomineerd voor de trofee van beste doelman. Vincent Kompany maakt nog kans om tot beste trainer uitgeroepen te worden. Lichte regen vanaf de kust richting centrum die vanavond ook weer wegtrekt. Morgen wisselvallig met opklaringen en vooral in het noordoosten van het land dan enkele buien. We halen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Scholieren zijn zelf niet verrast over hun slechtere prestaties voor wiskunde en lezen. Veel Belgen zijn met een eigen onderneming gestart, maar er zijn er bijna evenveel die stoppen. En Club Brugge begint vanavond aan een nieuw seizoen in de Champions League. Wereldwijd scoren 15-jarigen minder goed op de internationale PISA-toets, waarmee de kennis en vaardigheden van leerlingen worden vergeleken. Ook in Vlaanderen gaan de resultaten voor lezen en wiskunde achteruit. Scholieren van het Atheneum in Dendermonde zijn niet verbaasd. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Ik vind dat wel een beetje zielig. Ik vind dat lezen en zo wel belangrijk is om zo verder te studeren of ook gewoon je middelbaar en zo halen.
3: Mogelijke verklaringen ziet de OESO in de coronacrisis.
4: We hadden bijvoorbeeld 2 maanden geen school en dan lessen via online lessen en zo, vond ik wel een beetje moeilijk.
3: Maar ook in de vele digitale afleiding.
5: Tegenwoordig wordt er heel veel gewoon naar social media gekeken. Heel veel korte prikkels, echt lange boeken en zo lezen wordt tegenwoordig niet veel meer gedaan.
3: Vlaamse scholieren scoren lager dan gemiddeld op doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid.
6: Niet veel leerlingen moeten zelf nog nadenken. We vragen heel veel aan AI, ook voor school. En niemand is echt geïnteresseerd om nog bij te leren.
3: En ook de interesse om de PISA-test in te vullen viel internationaal tegen, merkt onderwijsexpert Pedro de Bruikere.
7: Ze vragen zelf aan de jongeren om in te schatten van, ja, heb jij hier in feite je best voor gedaan? Nog nooit hebben er zoveel jongeren geantwoord. Antwoord van nee, niet echt.
3: Leerlingen zijn de dupe en niet de oorzaak van de dalende evolutie, klinkt het bij de scholierenkoepel. Zij pleiten voor meer aandacht voor mentaal welzijn en goed opgeleide leerkrachten.
1: 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van vriendschapsfraude. Een vrouw van 72 uit Oostende stapte naar de politie toen ze bijna 120.000 euro kwijtgespeeld was aan een oplichter die via sociale media contact met haar gezocht had. Hij won haar vertrouwen en overhaalde haar om geld op te sturen. Het is uitzonderlijk dat oplichters dan gevonden worden, zegt Griet de Prest van het parket van West-Vlaanderen.
8: Het is inderdaad niet eenvoudig om in dergelijke dossiers verdachten op te pakken. Dat komt omdat zo'n organisatie wereldwijd heel wat vertakkingen heeft en dat dat heel veel onderzoek vraagt om het netwerk in kaart te brengen. Maar een tweede reden is vooral dat heel wat slachtoffers kampen met schaamte en daardoor geen aangifte komen doen, terwijl dat net zo belangrijk is om verdachten te kunnen opsporen.
1: De oplichters zouden in totaal meer dan 1 miljoen euro buitgemaakt hebben bij 8 slachtoffers. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 128.000 mensen met een onderneming gestart en dat is een record. Maar de stijging zit vooral in Wallonië en niet in Vlaanderen en Brussel. Veel ondernemers zijn er ook mee gestopt. Unizo en bedrijfsinformatiekantoor Graden Credit Safe maakte de balans en Gunter Joosse ging luisteren.
9: Geen hoera-stemming op de persconferentie hier. Dat komt omdat naast de 128.000 starters er ook 117.000 bedrijven gestopt zijn. Daardoor is het totaal aantal bedrijven in ons land nauwelijks toegenomen. In Vlaanderen en Brussel nam het aantal starters zelfs af. De grote toename in Wallonië heeft een aantal oorzaken, zegt Bart Buyssen, CEO van Unizo.
10: Het heeft volgens ons te maken met de beperking in de tijd van de werkloosheid en ook het feit dat men daar de toegangsvoorwaarden voor ondernemerschap, onder andere rond bedrijfsbeheer, heeft versoepeld.
9: Dat het daar vooral om eenmanszaken gaat, is slecht nieuws voor de werkgelegenheid op termijn, zegt Erik van den Broele van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe.
11: Vennootschappen zijn over het algemeen bedrijven die leiden tot werkgelegenheid. Eenmanszaken worden vooral opgericht voor het eigen onderhoud. Dus het gebrek aan nieuwe vennootschappen stelt hypotheek op de toekomst wat werkgelegenheid betreft.
9: Unizo wil dat de overheid zeker geen extra regels of belastingen oplegt aan bedrijven en meer investeert in opleidingen bedrijfsbeheer.
1: De Hongaarse regering zet 10 Russische diplomaten het land uit. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Hongarije dat doet. Er is duidelijk een trendbreuk onder de nieuwe premier, zegt correspondent Stefan Bos in Boedapest.
12: Het is heel opmerkelijk, want het betekent een totaal andere richting dan de voormalige premier Viktor Orbán, die een hele goede relatie had met Moskou. En de huidige premier Peter Magyar vindt dat die 10 diplomaten het land uit moeten. Officieel wordt er gezegd dat ze hun taken uitvoerden niet op een manier die verwacht wordt in de internationale diplomatie. Maar het is ook duidelijk dat het komt na een onderzoek naar spionage.
1: Rusland heeft al gezegd dat het zal reageren. Meer en meer landen verbieden de invoer van producten die uit illegale Israëlische nederzettingen komen. Ze volgen daarmee België, dat sinds juli zo'n verbod heeft. Maar het blijft vooral een symbolische maatregel. Veerle de Vos.
13: Onder andere Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada gaan geen producten meer importeren uit Palestijns gebied dat illegaal bezet wordt door Israël. Het gaat dan vooral om landbouwproducten als dadels, avocados en olijfolie. De maatregel komt op een moment dat Israël nieuwe nederzettingen plant ten oosten van Jeruzalem, waardoor een onafhankelijke Palestijnse staat in de praktijk onmogelijk wordt. Bovendien neemt ook het geweld tegen Palestijnen er al maar toe. Ons land kondigde deze zomer al een importverbod aan, hoewel die volgens critici voorlopig een lege doos blijft. De Israëlische regering veroordeelt de sancties en kondigt alvast vergeldingsmaatregelen aan tegen Groot-Brittannië. Israëlische kolonisten noemen de maatregel antisemitisch.
1: Straks om 7:15 speelt Club Brugge zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Club begint thuis tegen Aston Villa uit Engeland. Twee ploegen die nog niet echt op dreef zijn, zegt Tom Boudeweel.
14: Club heeft hier in ons eigen land 12:15 als competitiestart. Dat zijn wel degelijke cijfers. Maar het voetbal, dat kan zeker nog veel beter. Feit is dat er in het tussenseizoen heel wat basisspelers zijn vertrokken. De internationals, die zijn wat later aan het seizoen begonnen en dat speelt mee. Maar in de Champions League kan Club vaak iets meer. Dat hebben de succesvolle campagnes van de voorbije jaren duidelijk gemaakt. En doorstoten naar de volgende ronde, dat is nu natuurlijk ook weer de grote doelstelling. Aston Villa heeft dezelfde problemen. Veel spelers verkocht, onder andere Yuri Tielemans. En de aanwinsten die moeten nog ingewerkt worden. Dus daar ligt ook wel de kans voor Club, zeker in eigen stadion, om meteen een goede start te nemen.
1: Voetbalster Tessa Willaert is voor de eerste keer bij de genomineerden voor de Gouden Bal. De lijst bestaat uit de 30 beste voetbalsters van dit jaar. Eind oktober wordt de prijs uitgereikt. Willaert speelt bij de nationale ploeg en was vorig seizoen topschutter bij Inter Milan.
15: Aan de ene kant had ik het totaal niet verwacht, omdat ja, als kleine Belg zijnde, ik ben er heel blij mee en ik denk dat dat ergens ook wel gewoon verdiend is. Ik denk dat met Inter vorig seizoen individueel wel echt een recordseizoen was in die zin van als aanvaller zowel de meeste goals als de meeste assists in een top 5 Europese competitie.
1: Thibaut Courtois is ook genomineerd voor de trofee van beste doelman en Vincent Kompany maakt nog kans om tot beste trainer uitgeroepen te worden. Het wordt stilaan opnieuw droger, vannacht minima rond 14 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen, in het noordoosten wel meer kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog. De slechte Vlaamse resultaten voor lezen en wiskunde in het internationale PISA-onderzoek zaten vooraan. Scholieren voelen zelf dat hun doorzettingsvermogen en interesse om bij te leren verminderd is. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Scholieren en experts zijn niet verrast over de verder dalende prestaties voor wiskunde en lezen. Veel Belgen zijn met een eigen onderneming gestart, maar bijna evenveel stoppen ermee. En Club Brugge begint straks aan een nieuw seizoen in de Champions League. De 15-jarigen zijn er opnieuw op achteruit gegaan voor lezen en wiskunde. Dat is wereldwijd gemeten met de PISA-toets. Vlaanderen zit nog wel boven het gemiddelde, maar ziet de resultaten toch weer dalen. En het aantal toppresteerders vermindert ook. In de zoektocht naar verklaringen denken de scholieren van het Atheneum in Dendermonde hieraan.
2: Tegenwoordig wordt er heel veel gewoon naar social media gekeken. Heel veel korte prikkels, echt lange boeken en zo lezen, wordt tegenwoordig niet veel meer gedaan. Niet veel leerlingen moeten zelf nog nadenken. We vragen heel veel aan AI, ook voor school. En niemand is echt geïnteresseerd om nog bij te leren.
1: Er lijkt niet één duidelijke oorzaak voor de dalende scores. Christophe de Witte, professor onderwijseconomie aan de KU Leuven, ziet er verschillende.
3: Het heeft te maken met de aandachtspan, het heeft te maken met ambities die we ook hebben. Ambities zowel op schools, maar ook vanuit ouders bijvoorbeeld, over wat we verwachten. Het heeft ook te maken met het lerarentekort bijvoorbeeld. Als je al een lange tijd geen leraar wiskunde hebt gehad, of een leraar wiskunde die onvoldoende vakbekwaam is, omdat er gewoon geen leraar was. En we gaan dus een niet-wiskundige voor de klas zetten bijvoorbeeld. Ja, dat leidt allemaal tot mindere leerprestaties. Maar bijvoorbeeld ook de COVID-crisis die we niet helemaal verteerd hebben. Hè. En ook dat speelt een stukje een rol.
1: Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van vriendschapsfraude. Een vrouw van 72 uit Oostende stapte naar de politie toen ze bijna 120.000 euro kwijtgespeeld was aan een oplichter. Hij had via sociale media contact met haar gezocht. Na een tijdje won hij haar vertrouwen en werd ze overhaald om geld te sturen, zegt Griet de Prest van het parket in West-Vlaanderen.
4: De vrouw werd overtuigd om geld over te maken, omdat er dan een plotse noodgeval zou zijn. En zo stopte ze 20.000 euro cash in een boek en stuurde dat dan op naar een bepaald adres. En die werkwijze heeft ze eigenlijk meerdere keren herhaald en uiteindelijk verloor ze meer dan 100.000 euro.
1: De oplichters zouden in totaal meer dan 1 miljoen euro buitgemaakt hebben bij 8 slachtoffers. Een Brusselse politieman is aangehouden omdat hij geld gestolen zou hebben tijdens een huiszoeking. De man voerde vorige week een huiszoeking uit tijdens een onderzoek naar drugshandel. Hij zou toen 25.000 euro in zijn eigen zak gestoken hebben. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij krijgt een enkel band. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 128.000 mensen met een onderneming gestart en dat is een record. Maar de stijging zit vooral in Wallonië en niet in Vlaanderen en Brussel. Veel ondernemers zijn er ook mee gestopt. Unizo en bedrijfsinformatiekantoor Graden Credit Safe maakte de balans en Gunter Joosse ging luisteren.
5: Geen hoera-stemming op de persconferentie hier. Dat komt omdat naast de 128.000 starters er ook 117.000 bedrijven gestopt zijn. Daardoor is het totaal aantal bedrijven in ons land nauwelijks toegenomen. In Vlaanderen en Brussel nam het aantal starters zelfs af. De grote toename in Wallonië heeft een aantal oorzaken, zegt Bart Buysse, CEO van Unizo.
6: Het heeft volgens ons te maken met de beperking in de tijd van de werkloosheid en ook het feit dat men daar de toegangsvoorwaarden voor ondernemerschap, onder andere rond bedrijfsbeheer, heeft versoepeld.
5: Dat het daar vooral om eenmanszaken gaat, is slecht nieuws voor de werkgelegenheid op termijn, zegt Erik van den Broele van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe.
7: Vennootschappen zijn over het algemeen bedrijven die leiden tot werkgelegenheid. Eenmanszaken worden vooral opgericht voor het eigen onderhoud. Dus het gebrek aan nieuwe vennootschappen stelt hypotheek op de toekomst wat werkgelegenheid betreft.
5: Unizo wil dat de overheid zeker geen extra regels of belastingen oplegt aan bedrijven en meer investeert in opleidingen bedrijfsbeheer.
1: De gegevens van 23 miljoen gebruikers van de populaire reisapp Polar Steps konden maandenlang door iedereen ingekeken worden door een beveiligingslek. Dat hebben Nederlandse journalisten ontdekt. Polar Steps is een app waarmee je vrienden of familie op de hoogte kan houden van waar je tijdens een reis precies bent. Journalist Daniel van Kessel geeft een voorbeeld van welke gegevens hij kon inkijken.
8: Wij zagen bijvoorbeeld mensen die een reis waarbij ze solo gingen kamperen op afgelegen plekken, deelden met hun volgers, maar die konden wij ook zien. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat helemaal een probleem wordt, is dat er ook bijvoorbeeld allerlei Nederlandse, Belgische en andere nationaliteiten militairen op de app zaten en ook op de voet te volgen waren, soms live.
1: Polar Steps wordt gebruikt door bijna 1 miljoen Belgen. De makers van de app zouden het beveiligingslek intussen gedicht hebben. Meer en meer landen verbieden de invoer van producten die uit illegale Israëlische nederzettingen komen. Ze volgen daarmee België dat sinds juli zo'n verbod heeft. Maar het blijft vooral een symbolische maatregel. Veerle de Vos.
9: Onder andere Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada gaan geen producten meer importeren uit Palestijns gebied dat illegaal bezet wordt door Israël. Het gaat dan vooral om landbouwproducten als dadels, avocados en olijfolie. De maatregel komt op een moment dat Israël nieuwe nederzettingen plant ten oosten van Jeruzalem, waardoor een onafhankelijke Palestijnse staat in de praktijk onmogelijk wordt. Bovendien neemt ook het geweld tegen Palestijnen er al maar toe. Ons land kondigde deze zomer al een importverbod aan, hoewel die volgens critici voorlopig een lege doos blijft. De Israëlische regering veroordeelt de sancties en kondigt alvast vergeldingsmaatregelen aan tegen Groot-Brittannië. Israëlische kolonisten noemen de maatregel antisemitisch.
1: Om 6:45 begint Club Brugge aan zijn eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Club speelt thuis tegen Aston Villa uit Engeland. Allebei zijn ze nog niet in hun beste vorm, zegt Tom Boudeweel.
10: Club heeft hier in ons eigen land 12:15 als competitiestart. Dat zijn wel degelijke cijfers. Maar het voetbal, dat kan zeker nog veel beter. Feit is dat er in het tussenseizoen heel wat basisspelers zijn vertrokken. De internationals, die zijn wat later aan het seizoen begonnen en dat speelt mee. Maar in de Champions League kan club vaak iets meer. Dat hebben de succesvolle campagnes van de voorbije jaren duidelijk gemaakt. En doorstoten naar de volgende ronde, dat is nu natuurlijk ook weer de grote doelstelling. Aston Villa heeft dezelfde problemen. Veel spelers verkocht, onder andere Yuri Tielemans. En de aanwinsten die moeten nog ingewerkt worden. Dus daar ligt ook wel de kans voor club, zeker in eigen stadion, om meteen een goede start te nemen.
1: In de Ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 16e etappe gewonnen. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok de sprint voor hem aan en werd zelf nog 6e. Brennan heeft nu al 4 ritten gewonnen in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het wordt stilaan droger vannacht, minima rond 14 graden. Morgen wisselvallig met opklaringen. In het noordoosten wel meer kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog. De dalende Vlaamse resultaten voor lezen en wiskunde in het internationale PISA-onderzoek zaten vooraan. Bij de verklaringen van scholieren en experts zonder meer een kortere aandachtspanne, het lerarentekort en minder ambitie. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De gasprijs is vandaag gestegen met 5% tot 77 euro. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2022. De aanleiding is de aankondiging van Qatar. Qatar zegt dat de moeilijkheden met de leveringen van gas nog zeker tot in de herfst zullen duren. De oorzaak daarvan is het geweld in het Midden-Oosten. Vorig jaar zijn er in België 128.000 nieuwe ondernemingen opgestart, maar bijna evenveel andere stopgezet. Daardoor is het aantal ondernemingen in ons land dus nauwelijks toegenomen. Unizo wil dat de overheid maatregelen neemt om zelfstandig ondernemen meer te stimuleren, zegt topman Bart Buyssen.
2: Geen maatregelen nemen die extra lasten of verplichtingen opleggen die ondernemerschap moeilijker maken en duurder maken natuurlijk. Het is belangrijk dat als men start, dat men die competentie voldoende onder de knie heeft. En we denken dat daar onder andere het secundair onderwijs een belangrijke rol kan spelen. Lokale besturen kunnen heel wat maatregelen nemen om starten te vergemakkelijken, administratief maar ook financieel.
1: De 15-jarigen in Vlaanderen zijn er opnieuw op achteruit gegaan voor lezen en wiskunde. Dat is gemeten met de internationale PISA-toets. Vlaanderen zit nog wel boven het gemiddelde, maar de resultaten zijn toch weer gedaald. En het aantal toppresteerders vermindert ook. Professor onderwijseconomie Christophe de Witte van de KU Leuven ziet verschillende oorzaken.
3: Het heeft te maken met de aandachtspan, het heeft te maken met ambities die we ook hebben. Ambities zowel op school, maar ook vanuit ouders bijvoorbeeld, over wat we verwachten. Het heeft ook te maken met het lerarentekort bijvoorbeeld. Als je al een lange tijd geen leraar wiskunde hebt gehad, of een leraar wiskunde die onvoldoende vakbekwaam is, omdat er gewoon geen leraar was, en we gaan dus een niet-wiskundige voor de klas zetten bijvoorbeeld. Ja, dat leidt allemaal tot mindere leerprestaties. Maar bijvoorbeeld ook de COVID-crisis die we niet helemaal verteerd hebben. Hè, en ook dat speelt een stukje een rol.
1: De gegevens van 23 miljoen gebruikers van de populaire reis-app Polar Steps konden maandenlang door iedereen ingekeken worden door een beveiligingslek. Dat hebben Nederlandse journalisten ontdekt. Polar Steps is een app waarmee je vrienden of familie op de hoogte kan houden van waar je tijdens een reis precies bent. Journalist Daniel van Kessel geeft een voorbeeld van welke gegevens hij kon inkijken.
4: Wij zagen bijvoorbeeld mensen die een reis waarbij ze solo gingen kamperen op afgelegen plekken deelden met hun volgers, maar die konden wij ook zien. Nou, je kan je voorstellen dat dat gevaarlijk kan zijn. Maar wat helemaal een probleem wordt, is dat er ook bijvoorbeeld allerlei Nederlandse, Belgische en andere nationaliteiten militairen op de app zaten en ook op de voeten volgen waren, soms live.
1: Bijna 1 miljoen Belgen gebruiken Polar Steps. De makers van de app zouden het beveiligingslek intussen gedicht hebben. Een kwartier geleden is Club Brugge begonnen aan zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Club Brugge speelt thuis tegen Aston Villa en staat al 0-1 achter. Het wordt droger, minima vannacht rond 14 graden. Morgen wolken en opklaringen en kans op buien, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op een vruchtbaarheidsprobleem. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. Ook bij mannen zijn er grote gevolgen. Roken tast de kwaliteit van sperma aan en het kan erectiestoornissen veroorzaken. Het positieve nieuws is dat stoppen met roken al na enkele maanden effect heeft, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
2: Het is een foute redenering om te denken, goh, ik rook nu al zo lang, het heeft geen zin meer, ik kan dat effect niet omkeren. Dat is juist heel dankbaar eigenlijk als je stopt met roken. En dat is zowel zo voor de vrouw als voor de man, dat een rookstop hun kansen op zwangerschap en ook na fertiliteitsbehandeling verhoogt.
1: Op vrijdag 9 oktober houden de Socialistische Vakbond ABVV en de Christelijke Bond ACV een actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Die is op zoek naar 10 miljard om de begroting min of meer onder controle te houden. Volgens de vakbonden moeten de sterkste schouders in de maatschappij meer bijdragen. Parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar huisjesmelkerij bij Château de la Motte in Sint-Truiden. Afgelopen weekend heeft de politie daar een controle gedaan naar de leefomstandigheden van seizoensarbeiders. In een ander hotel van dezelfde eigenaar, Sint-Tongeren-Borgloon, is vorige week een grote vechtpartij uitgebroken. Daar verbleven veel te veel seizoensarbeiders. Het hotel werd ontruimd. De gasprijs is vandaag gestegen met 5% tot 77 euro en dat is het hoogste niveau sinds eind 2022. De aanleiding is de aankondiging van Qatar dat zegt dat de moeilijkheden met de leveringen van gas nog zeker tot ergens in de herfst zullen duren. De oorzaak daarvan is het geweld in het Midden-Oosten. Een gaslevering met een tanker duurt zeker 3 weken. Sport in de Champions League voetbal speelt Club Brugge thuis tegen de Engelse club Aston Villa. Het is de eerste wedstrijd van de campagne. Tom Boudewijl in de tweede helft. Hoe doet Club het?
3: Het heeft de bal, maar het staat wel 1-3 achter na een moeilijke eerste periode. Het kwam al snel achter via McGinn. Dan de gelijkmaker van Vetlesen, omdat de Club Brugge wel terugvocht. Maar het leed te veel balverliezen, te veel ruimte voor de tegenaanval. En Villa scoorde nog 2 keer via Buendia en helemaal op het einde via Jackson. Dus geen makkelijke opdracht in deze tweede helft om minstens nog 2 doelpunten te maken. En vooral om geen meer tegen te krijgen om niet met toch een moeilijke start te komen. Of gewoon te starten, laat ik het zo zeggen. Voorlopig dus 1-3.
1: Dank je, Tom. Het weer vanavond trekt de regen naar het zuidoosten. Vannacht stilaan overal droger en tot 15 graden. Morgen wisselvallig met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws, mensen Brecht Schaaprechts. In Oostende geldt vanaf morgen op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. De aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en met vuurwerk. Burgemeester John Crombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust in Oostende te laten weerkeren.
2: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd aan het Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars naar de goede kwaliteit. Als het nodig is, gaan we doorpakken.
1: Een samenscholingsverbod geldt al zeker 3 maanden. In Baarle-Nassau, net over de grens in Nederland, is een ezelsveulentje van amper 2 weken oud mishandeld en doodgeschoten. Het dier was gisteren verdwenen uit een weide waar ook de moeder stond. Vanmorgen is het kadaver gevonden. Dat vertelt een aangeslagen eigenares Marlijne.
3: Tot 2:30 vannacht hebben we gezocht, alles afgezocht in de bossen, nergens kunnen vinden. Vanmorgen zijn we nog aan het zoeken geweest en ik ging toen straks de wei in en daar lag ze neergeschoten. Ze is terug de wei in gegooid. Ze is mishandeld aan haar hals, ze is mishandeld aan haar pootjes en haar ogen hingen eruit. Ze is 2 weken oud. Veel verdriet. En waarom?
1: Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op vruchtbaarheidsproblemen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. En bij mannen tast roken de spermakwaliteit aan en kan het onder meer erectiestoornissen veroorzaken. Dat roken een belangrijke risicofactor is, is al langer geweten. Toch zijn er nog altijd koppels die een vruchtbaarheidsbehandeling willen starten en toch roken, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
4: Ik denk dat de meeste mensen het wel weten, maar ja, het blijft een verslaving natuurlijk en het blijft moeilijk om te stoppen. Dus we proberen daar echt op in te zetten om mensen ook te ondersteunen, hè, dat ze effectief kunnen stoppen met roken, omdat ze ja, gemakkelijker zwanger worden, gezonder zwanger zijn en omdat het kind nadien dan ook in een betere leefomgeving terechtkomt.
1: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Tegen het Engelse Aston Villa werd het 2-3. Tom Boudeweel.
5: Geen punten voor Club Brugge en dat is toch een tegenvaller. De thuisploeg ging van bij het begin volop de strijd aan, maar Villa strafte die aanpak af in de eerste helft. McGinn, Buendia en Jackson mochten veel te makkelijk scoren. Hemmings miste bovendien nog 2 grote kansen. Tussendoor maakte Vettel ze gelijk 1-3, halfweg. Brugge kreeg dan op het uur de noodzakelijke boost via een benutte penalty van Trezoldi. De thuisploeg had het momentum, drukte de tegenstander weg, maar Trezoldi raakte de binnenkant van de paal en de gelijkmaker bleef uit. En zo start Club deze nieuwe editie van de Champions League met een 2-3 thuisnederlaag.
1: Vanavond regen in het zuidoosten, vannacht stilaan droger en tot 15 graden. Morgen wisselvallig met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: tried.
1: Classics. Radio 1.
2: 10:00, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
3: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
4: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
3: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
2: In Oostende geldt vanaf morgen op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. Aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en vuurwerk. Burgemeester John Crombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust in Oostende te laten weerkeren.
5: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd dat Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars naar de goede kwaliteit. Als nodig is, gaan we doorpakken.
2: Verbod geldt al zeker 3 maanden. Vrouwen die roken hebben 40% meer kans op een vruchtbaarheidsprobleem. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die tientallen studies van de afgelopen 20 jaar heeft samengelegd. Ook bij mannen zijn er grote gevolgen. Roken tast de kwaliteit van sperma aan en het kan erectiestoornissen veroorzaken. Het positieve nieuws is dat stoppen met roken al na enkele maanden effect heeft, zegt fertiliteitsarts Shari Makkes van het UZ Brussel.
6: Het is een foute redenering om te denken, goh, ik rook nu al zo lang, het heeft geen zin meer, ik kan dat effect niet omkeren. Hè. Dat is juist heel dankbaar eigenlijk als je stopt met roken. En dat is zowel zo voor de vrouw als voor de man, dat een rookstop hun kan op zwangerschap en ook na fertiliteitsbehandeling verhoogd.
2: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen de Engelse club Aston Villa. Tom Boudeweel.
7: Geen punten voor Club Brugge en dat is toch een tegenvaller. De thuisploeg ging van bij het begin volop de strijd aan, maar Villa strafte die aanpak af in de eerste helft. McGinn, Buendia en Jackson mochten veel te makkelijk scoren. Hemmings miste bovendien nog 2 grote kansen. Tussendoor maakte Vettelsen gelijk 1-3, halfweg. Brugge kreeg dan op het uur de noodzakelijke boost via een benutte penalty van Trezoldi. De thuisploeg had het momentum, drukte de tegenstander weg, maar Trezoldi raakte de binnenkant van de paal en de gelijkmaker bleef uit. En zo start Club deze nieuwe editie van de Champions League met een 2-3 thuisnederlaag.
2: Ja, nog verdediger Brendan Mechelen weet dat Club met een valse noot is begonnen aan het kampioenenbal.
8: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. Het kan alleen maar verbeteren, dus we moeten niet te negatief zijn.
2: Vanavond nog regen in het zuidoosten. Vannacht stilaan overal droger en tot 15 graden. Morgen wisselvalliger met zon, wolken en enkele buien, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De afgelopen dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd wegens een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers zijn getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. Naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Het systeem crashte al eens in 2023. Toen werden 700.000 passagiers getroffen. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
1: Het plan van Clarabout Potatoes om de fabriek in Moeskroen te sluiten is een ramp voor de stad, dat zegt burgemeester Ann Kloet. Clarabout verwerkt aardappelen tot diepvriesproducten en is volgens de burgemeester een van de grootste werkgevers in Moeskroen. Met de aangekondigde sluiting dreigen bijna 400 jobs verloren te gaan. In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Verdediger Brandon Mechelen beseft dat de club met een valse noot is begonnen aan het kampioenenbal.
4: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En het kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
1: En op het WK basketbal in Berlijn kennen de Belgian Cats de tegenstander van donderdag in de kwartfinales. En dat wordt gastland Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen in de barrage Zuid-Korea met ruime cijfers. Het werd 94-56. De kwartfinale donderdag begint om 17:15. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend is het zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. De voorbije dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd wegens een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost moeten zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers zijn getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. En naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Het systeem crashte alles in 2023. Toen werden 700.000 passagiers getroffen. In Nederland ligt morgen een groot deel van het openbaar vervoer plat. Er is een 24-uur staking uit protest tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Afgelopen vrijdag is er al gestaakt in de havens en de komende dagen zijn er acties in heel wat andere sectoren. Dat gebeurt allemaal in aanloop naar Prinsjesdag. Volgende week dinsdag is dat. En dat is de start van het parlementaire jaar in Nederland met de troonrede van de koning en vooral de plannen van de regering Jette voor het komende jaar. De burgemeester van New York, Soran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9-11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Grave in Washington.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Soran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick. Because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren, maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook twee rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
1: In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Trainer Ivan Leko vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld. De reactie in de tweede helft was wel goed.
4: It was so much cadeaus. Second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
1: En de balans tussen voetballen met lef en met verstand zat niet perfect, zegt Leko. De andere uitslagen in de Champions League vanavond. Real Madrid met Thibaut Courtois versloeg Inter met 2-1. Manchester City zonder de geblesseerde Jeremy Doku ging winnen bij Porto met 0-2. Borussia Dortmund versloeg Villarreal met 3-2. Lille met Nathan Ngoy verloor thuis van Real Betis met 2-3. En AEK Athene won met 1-0 van LASK Linz. Op het WK basketbal in Berlijn kennen de Belgian Cats de tegenstander van donderdag in de kwartfinales. En dat wordt gastland Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen in de barrage Zuid-Korea met ruime cijfers. Het werd 94-56. De kwartfinale donderdag begint om 17:15. Het weer heb ik nog vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend is het zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag bij temperaturen tot 19 graden. Zo dinsdag 8 september zit erop een goede nacht. Radio

0: Classics. Radio 1.
1: Een goeie nacht. Het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman en bij het eiland Karg. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Het is al de tweede keer in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio waarschuwt dat de VS elke aanval op zijn marine zal beantwoorden met nieuwe acties tegen de Iraanse vloot. Iran zegt dan weer dat het als reactie een Amerikaanse militaire basis in Jordanië aangevallen heeft. De voorbije dag zijn zowat 1100 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat zou nu opgelost zijn. De dienst en de minister van Transport hebben excuses aangeboden. Tienduizenden reizigers werden getroffen, vooral op de luchthavens van Heathrow en Gatwick in Londen. Ook elders in Europa is er hinder. Naast de geschrapte vluchten zijn er ook heel wat afgeleid of vertraagd. Elise Mertens staat op de US Open bij de laatste 4 in het dubbelspel. Samen met de Russin Diana Schneider won ze in de kwartfinales in 2 sets van een Let's-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch-Amerikaans duo. Mertens won het dubbelspel op de US Open al een keer. In 2019 was dat. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Vettelissen en Trisoldi van op de stip zorgden voor de Brugse goals. Vooral in de eerste helft had club het moeilijk. In de tweede helft kwam Brugge beter voor de dag. Dat ziet ook speler Brendan Mechelen.
2: De tweede helft was wel veel beter, was er veel meer scherpte in de duels. Meer agressiviteit aan de bal ook. Maar helaas konden we het niet meer rechtzetten wat we in de eerste helft gedaan hebben. Toen hebben we een goede reactie gehad na de rust. Dus daar moeten we ons aan optrekken. En lessen trekken uit de eerste helft.
1: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van een interview van Courtois in een Spaanse krant. Courtois heeft overlegd met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel over zijn situatie. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zouden zijn, kan Van Bommel hem uitzonderlijk nog oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK wil Courtois wel weer aansluiten. Maar hij beseft dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats en dat het Van Bommel vrij staat om toch door te gaan met een andere eerste doelman. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog. In de loop van de dag bewolkt met vooral in het noordoosten kans op buien en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Argentijnse regering neemt gerechtelijke stappen tegen 15 bedrijven en personen die betrokken zijn bij olieprojecten voor de kust van de Falklandeilanden. Argentinië erkent de vergunningen die het Verenigd Koninkrijk voor die projecten uitreikte niet. Volgens een Argentijnse wet moeten oliebedrijven vooraf toestemming vragen aan de Argentijnse overheid om actief te zijn in het gebied. Wie die wet overtreedt, riskeert een werkverbod in Argentinië of een gevangenisstraf. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk twisten al lang over de soevereiniteit van de eilanden. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de miljoenenstad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers. Meer uitleg door Thomas de Grave in Washington.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezond